0: lokaliseren van een specifieke plaats waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
1: Van de vader is er nog geen spoor. Het veiligheidspersoneel op de Nederlandse luchthaven Schiphol houdt werkonderbrekingen vandaag in de loop van de dag en ook morgen. Tijdens die werkonderbrekingen kunnen passagiers niet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk, nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn op Schiphol 3 acties van een kwartier gepland. De eerste is om 10 uur. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. De voormalige grootmoefti van Syrië uit de periode van het regime van Assad is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een grootmoefti is in een islamitisch land de hoogste religieuze rechtsgeleerde. Tijdens het proces kwamen mensen getuigen die hem beschuldigden van afpersing en van het ontvangen van geld in ruil voor de vrijlating van gevangenen. Hij is onder meer schuldig bevonden aan het aanzetten tot een burgeroorlog en sectarische strijd. Sinds de voormalige Syrische dictator Assad is gevlucht naar Rusland, zijn al verschillende van zijn voormalige medestanders vervolgd. Er zijn nu al 41 gewonden gemeld na de tornado in het Zuid-Franse departement Aude. De slachtoffers vielen allemaal in het dorpje Pomma, dat zo'n 1000 inwoners telt. Er was een zwaar onweer met hevige regen en rukwinden tot 110 km per uur. In de getroffen regio raakten meer dan 300 huizen beschadigd. Heel wat daken zijn weggeblazen. In verschillende gemeenten is ook de stroom uitgevallen. Ook de Ronde van Spanje is getroffen door het noodweer. De derde etappe werd definitief stilgelegd. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als tweede in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
2: Ja, ik denk dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen, want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
1: Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00. Goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is waarschijnlijk dat van de vermiste jonge Timeo. Daarvoor zijn sterke aanwijzingen, zegt het parket, zoals de kleren die zijn teruggevonden. Maar het staat nog niet vast dat het om Timeo gaat. Dat is de jongen van 5 die eind juni verdween met zijn vader Brian. De auto van de vader werd een dag later gevonden op de parkeerplaats van een voetbalveld. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het gevonden lichaam. Die geeft mogelijk uitsluitsel over de doodsoorzaak. Want veel is nog onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
3: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Vandaag is er mogelijk een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
2: Voorlopig is er van de vader geen spoor. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden, de dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Verenigde Staten hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad kwam eind 2024 ten val en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 4 uur, een heel goeiemorgen. VRT-nieuws met Dominique de Preeuw. Het lichaam dat gisterenmiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is wellicht dat van de vermiste jonge Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Look van de cel Vermiste Personen.
2: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
0: Van de vader is er voorlopig geen spoor. De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Hij benadrukt dat het natuurgebied zelf wel verboden terrein blijft. Om de veiligheid te kunnen garanderen van burgers en hulpverleners. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die zo'n 3000 hectare heeft verwoest. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in het gebied opnieuw de deuren openen. Het veiligheidspersoneel op de Nederlands luchthaven Schiphol houdt werkonderbrekingen vandaag in de loop van de dag en ook morgen. Tijdens die werkonderbrekingen kunnen passagiers niet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn er op Schiphol 3 acties van een kwartier. De eerste is om 10 uur. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. 2 Ethiopische VN-blauwhelmen zijn om het leven gekomen bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Gewapende mannen vielen daarbij een VN-patrouille aan. Er zijn ook 7 gewonden. Het gaat om 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 VN-medewerkers. In Zuid-Soedan zijn er gevechten tussen regeringstroepen en milities die loyaal zijn aan de oppositieleider. VN-secretaris Antonio Guterres heeft de aanval scherp veroordeeld en betuigde zijn medeleven. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als 2e in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld.

0: voor de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
1: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Het is vandaag wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er is nog geen officiële bevestiging, maar er zijn wel duidelijk aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onne, in de provincie Namen, de vijfjarige Tim Meo is. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Naar Tim Meo werd al sinds eind juni gezocht toen die verdween met zijn vader Brian.
3: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou, âgé de 5 ans, lequel est porté disparu avec son père Brian Brigou, 29 ans, depuis le 27 juin dernier.
2: Er zijn dus wel sterke aanwijzingen dat het om de vermiste 5-jarige jongen gaat, zoals de kledij die is teruggevonden. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd op dat gevonden lichaam en daaruit kan meer informatie over de doodsoorzaak komen. Gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat gebeurde daar nu al 3 dagen na elkaar. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Bij de schietpartij vielen geen gewonden. De dader is nog op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om zowel mensen op te vangen als om grenzen te versterken. Eind juli bestormden 10.000 mensen de enclave vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol kan er vandaag en morgen mogelijk hinder zijn. Er kunnen lange wachtrijen ontstaan aan de veiligheidscontroles door acties van het veiligheidspersoneel. Die zullen op gezette tijdstippen het werk onderbreken om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Op de luchthaven van Schiphol wordt er sinds enkele maanden met minder securitybedrijven samengewerkt, waardoor de werkdruk op het resterende personeel fel is toegenomen, volgens de vakbond. Sport op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in hun groep kunnen plaatsen voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0. Volgens Red Panther Charlotte Anglebert zat er meer in.
4: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
2: In de halve finales wacht de topfavoriet Nederland. Vandaag wisselend bewolkt, het wordt tot 24 graden. Morgen wat meer kans op regen dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze live.
1: De Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Het lichaam van de kleine Timeo is mogelijk gevonden. Sinds eind juni werd er gezocht naar de Waalse jongen van 5 en zijn vader Brian. Ze werden voor het laatst gezien op 27 juni in Aunay in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Maar sindsdien ontbrak er elk spoor. Nu zijn er duidelijke aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Aunay de 5-jarige Timeo is. Er is nog wel veel onduidelijkheid, zegt de zelfvermiste personen.
3: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
2: Vandaag wordt het lichaam onderzocht dat gevonden is om te weten te komen wat de doodsoorzaak is. In Sint-Gilles in Brussel is er gisteravond opnieuw geschoten en dat is nu al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden. De dader zelf wordt nog wel altijd gezocht. Het gebeurde allemaal op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen raakte één man gewond. Straks om 10:00 gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open na de grote natuurbrand daar. Het gebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die al 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio weer openen. En op het WK hockey gaan onze nationale vrouwen naar de halve finale. Ze konden gisteravond wel niet winnen van Argentinië. Ze bleven steken liever op een 0-0 gelijkspel. En daarmee eindigden ze wel tweede in hun groep en stoten ze dus door naar die halve finale. Donderdag neemt de Red Panthers het op tegen de topfavoriet Nederland. Stefanie van den Borre is teleurgesteld met de gemiste kansen, maar gelooft er wel in.
4: Ja, ik denk dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt de halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En ja, als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
2: Het begint vandaag nog zonnig en droog. Later vandaag krijgen we meer wolken met kans op buien, mogelijk ook met onweer en temperaturen tot 24 graden. Ook morgen is het nog wisselvallig, maar wel warmer tot 28 graden dan.
1: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning.

0: De Tijdloze live.
1: Ik ga hem onderzocht om te weten te komen wat de doodsoorzaak is. In Sint-Gilles in Brussel is gisteravond opnieuw geschoten. Dat is nu al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden en de dader wordt nog altijd gezocht. Het gebeurde allemaal op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen raakte een man gewond. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol kan er vandaag en ook morgen mogelijk hinder zijn. Door acties van het veiligheidspersoneel kunnen er lange wachtrijen ontstaan aan de veiligheidscontrole. En ze gaan daar ook soms het werk onderbreken om te protesteren tegen de hoge werkdruk daar. Op de luchthaven van Schiphol wordt er sinds enkele maanden met minder securitybedrijven samengewerkt, waardoor de werkdruk op de rest van het personeel is toegenomen, zegt de vakbond. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op een 0-0 gelijkspel. De Panthers waren wel al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede, waardoor ze overmorgen in en ook tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. Red Panther Charlotte Anglebert vond dat er meer in zat.
2: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
1: Het begint vandaag zonnig en droog. Later op de dag krijgen we wel meer wolken met kans ook op buien, mogelijk met onweer en temperaturen tot 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar dan warmer tot 28 graden dan.
3: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
4: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
11: Bruno.
13: Mobile Vikings.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 70.

Hallo, ik ben Stef en mijn favoriete tijdloze zomerplaat is Live Forever van Oasis. Dat is gewoon een heerlijk nummer om als je op vakantie gaat met maten, om dat keihard mee te brullen in de auto. Ik heb dat ook al een paar keer gedaan en dat maakt je vakantie altijd een tikkeltje beter. De tijdloze

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh, man.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Met een Busypass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
10: De Tijdloze.

0: De Tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
1: Het lichaam van de vermiste Timeo is mogelijk gevonden.
2: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
1: Ja, het is zelf vermiste personen, maar ook de politie zocht al meer dan 2 maanden naar de Waalse jongen van 5 en ook de vader van Brian. Ze werden voor het laatst gezien op 27 juni in Onet in de provincie Namen. Een dag later werd hun auto teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub, maar sindsdien ontbrak er elk spoor. Gistermiddag is er een lichaam gevonden in Onet en er zouden sterke aanwijzingen zijn

0: De Tijdloze live.
1: Toeren in de schema, hè? Dus we zijn daar. En met de versterking die ik heb ingevoerd en ook de plan Grote Steden, dat toont dat het werkt. Hè? Dus we moeten voortzetten.
2: In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat de daken weggeblazen werden en bijna 3000 mensen zaten ook een tijdje zonder stroom. Op het WK hockey gaan onze nationale vrouwen naar de halve finale. Ze konden gisteravond wel niet winnen van Argentinië. Ze speelden 0-0 gelijk. Maar daarmee eindigden ze dus tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale, die nu donderdag is. En de Red Panthers nemen het dan op tegen de topfavoriet Nederland. Speelster Famke van Heel is ondanks de gemiste kans om Nederland te ontlopen toch tevreden.
3: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen veld niet hebben, maar het komt wel goed op, Lex. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
2: Het wordt eerst nog een zonnige en droge dag. Later vandaag krijgen we wel meer bewolking met kans ook op buien en mogelijk ook met onweer. We halen temperaturen tot 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar dan wel warmer tot 28 graden.
4: De tijdloze.
5: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
6: Dit zijn de woorden van Jimi Hendrix. Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. Onderschat nooit het belang van luisteren en leren van anderen in plaats van zelf enkel aan het woord te zijn. Daar leer je niets van. Dat is een heel verstandige uitspraak van Jimi Hendrix. En eigenlijk zouden we die meer moeten toepassen op politici. Want luisteren naar elkaar, dat blijkt niet altijd te lukken. En inderdaad, heeft gelijk. Onderschat nooit het belang van luisteren en leren van anderen. Heel mooi.
5: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
3: Oh.
2: Zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Go Yellow.
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
8: Wat? 3?
7: Yep, info op telenet.be.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Hoe heet de zangeres van de band Blondie? Een van de iconen van de New Yorkse scene. A. Annie Lennox. B. Debbie Harry. Of C. Pat Benatar.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is B. Debbie Harry is het gezicht van Blondie. En een van de eerste vrouwen die rap integreerde in de pophit Rapture.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: De tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsof.
3: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
8: Ja, je hebt ui gezegd.
7: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
8: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
7: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
8: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
7: Maar dat telt toch niet?
8: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
7: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
9: De tijdloze. Het is 9:00. Goedemorgen.
10: Er is opnieuw geschoten in Brussel. Gisteravond was er een schietpartij in Sint-Gillis. Het is trouwens nu al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, maar de dader die is nog altijd spoorloos. Het is ook al het zesde schietincident in heel Brussel op enkele dagen tijd. De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, zegt dat de schietpartijen een reactie zijn op wat ze allemaal doen tegen de drugscriminaliteit.
11: Voor mij, dat is een teken, hè? Dat is intimidatie. Dus dat wil zeggen dat het boodschap dat de drugscriminelen... sturen naar de politie en de overheid. Dus, pas op, laat ons rustig onze werken doen. En onze antwoord moet niet zijn... Oké, dus gevaarlijk, dus we stoppen ermee. Nee, dat wil zeggen dat we moeten vastberaden voortzetten.
10: Het bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek zijn geworden. Waarschijnlijk zijn er zelfs nog veel meer mensen ziek geworden zonder dat ze het weten. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkelrekken gehaald en alle eieren die nu in de winkel liggen, die zijn wel veilig. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap.
12: De winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
10: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar oud en spendeert ongeveer zo'n 8

0: De Tijdloze live.
1: Stilaan meer wolken met kans op buien, mogelijk ook met onweer en we halen temperaturen tot 24 graden. Ook morgen is het nog wisselvallig, maar dan wel warmer tot 28 graden dan.
2: De Tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig.
4: This is the sound of sea.
3: Een hele zomer alleen muziek.
4: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: De tijdloze.
1: Goedemorgen.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Lotto is op zoek naar billen.
2: Billen?
1: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
1: In een dure onderbroek.
2: Ik wil dat.
1: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: C'est
1: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we allemaal koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee? Met het leven.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
5: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De tijdloze.

0: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Schooljaar begint.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
10: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
12: Er wordt minder opleidingsverlof genomen. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Het komt door de strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte, had recht op opleidingsverlof dit jaar. Vroeger was dat 50%. En vanaf dit schooljaar wordt het hele systeem veranderd. Dat zegt HR-bedrijf Acerta.
13: Vanaf 1 september wordt Vlaams opleidingsverlof opnieuw mogelijk voor wie minstens 50% werkt. Ook stijgt weer het bedrag van de overheid. Steun per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof. Er komt wel een verstrenging. Bijvoorbeeld, er komt een grotere focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen.
12: Ja, met dat opleidingsverlof kunnen werknemers tot 250 uur afwezig zijn van de werkvloer om een erkende opleiding te volgen, terwijl ze hun loon volledig of deels behouden. Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen zijn ziek geworden. En bij al die mensen is in de stoelgang dezelfde salmonella gevonden als in de stal van het Geelse bedrijf. Maar mogelijk raakten ook nog meer mensen besmet, dat zegt het Federaal Voedselagentschap.
14: Mensen in een gewone gezondheidstoestand gaan daar hoogstens wat griepachtige symptomen van ondervinden, gaan ook niet meteen naar de dokter gaan en gaan ook heel snel genezen. Het zijn vooral de risicoconsumenten, dus de jonge personen, oude personen, zwangere vrouwen, die eigenlijk veel meer kans hebben om ernstigere symptomen te gaan ontwikkelen en meestal ook moeilijker gaan herstellen na een salmonella.
12: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar oud en spendeert ongeveer 8,5 uur aan videogames per week. De Vlaamse gamesector doet het trouwens ook heel goed, maar toch blijft het vooral moeilijk door de concurrentie in het buitenland en waar de lonen soms ook een pak lager liggen dan hier. Dat zegt Regis Leroy, docent aan de gameopleiding van de HoWest.
15: We zijn in een land waar de loonkost bijzonder hoog is en natuurlijk videogames maken is vooral mensenwerk. Dat is één op één aan elkaar gerelateerd. Dus dat maakt het lastig om mee te draaien in een wereldwijde economie. Dus elk spel dat je uitbrengt is per definitie eigenlijk voor heel de wereld. Dus je concurrentie zit er niet in eigen land. De concurrentie zit over heel de wereld.
12: Spanje heeft de Europese Unie geld gevraagd voor de migratiecrisis in Ceuta. In het Spaanse stadje dat aan Marokko ligt zijn al duizenden migranten aangekomen. En daar zijn ook veel tieners bij. Correspondent Sven Tuytens legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
16: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: En, wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
11: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloos.
1: Hey, ik ben Sarah. En wat mij aan de zomer doet denken, dat zijn vrolijke mensen, dansende mensen en vooral ook zingende mensen. En dat kan niet anders dan met een deze.
2: De tijdloze zomer.
3: Penso con sueño para

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijdloze.

0: Heracli by Slow Pilot. Op 17 september in het Koninklijk Circus. Tickets zijn nu te koop via greenhousetalent.com. Samen met De Tijdloze.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
1: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorlezen.
9: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
10: Met... Ja, je hebt ui gezegd.
9: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
10: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
9: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
10: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
9: Maar dat telt toch niet?
10: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
9: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
0: De Tijdloze. Het is 11:00. Goedemorgen.
11: De werken voor de Ventiluslijn gaan starten. Op 14 september, over 3 weken is dat, starten de eerste werken van de nieuwe hoogspanningslijn in ruim 10 West-Vlaamse gemeenten. Die lijn die zal dwars door West-Vlaanderen lopen, deels ondergronds en bovengronds, over ruim 80 kilometer. En die moet de elektriciteit van windmolenparken op zee aan land brengen. Nu, er is nog veel te doen geweest rond die Ventilus hoogspanningslijn. Veel mensen in de buurt zijn bang voor de stralingen en stapten ook naar de rechter, maar die rechtszaken stoppen de werken voorlopig. Niet. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof. Je krijgt dan vrij van je baas om een erkende opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden een 1/5 minder mensen dat. En het komt volgens HR-bedrijf Acerta door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde ook de vergoeding. Het hele systeem verandert nu dit schooljaar ook. Onder meer, niet alle opleidingen geven nog recht op betaald verlof, zegt Acerta.
12: Men wordt selectiever in welke opleidingen met Vlaams opleidingsverlof kunnen worden gevolgd. Er zijn nu specifieke categorieën waarbinnen de opleiding moet thuishoren om nog recht te kunnen geven. Een van die categorieën is bijvoorbeeld dat de opleiding klaarstoomt voor een knelpuntberoep.
11: Spanje heeft de Europese Unie geld gevraagd voor de migratiecrisis in Ceuta. Het Spaanse stadje dat in Marokko ligt kampt nog altijd met duizenden migranten en daar zijn nog altijd veel tieners bij. Correspondent Sven Tuytens legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
13: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex. Dus het komt eigenlijk op neer dat Spanje zegt, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten. Dat ook een Europees probleem is, dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen.
11: Eind juli bestormden 10.000 mensen Ceuta vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. En dan nog dit. In dierenpark Plankendaal is een berberaap geboren. Dat is een dierensoort die bedreigd is in het wild. Alles samen zijn er in Plankendaal nu 11 berberapen. En je kan het kleintje ook al zien. De moeder draagt het jong op haar buik. Vandaag eerst opklaringen, daarna toch wel meer wolken. Stil aan deze middag met buien, mogelijk ook met onweer en 24 graden. Ook morgen nog wisselvallig, maar wel warmer dan tot 28 graden dan.
14: De Tijdloze.
0: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 60.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape.
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
8: Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
8: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
8: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
9: C'est
8: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: De tijdloze.
11: Een zee van tijdloze muziek.

0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
1: Ja, je hebt ui gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
0: Maar nee. Dat telt toch niet?
2: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
8: Er is een nieuwe zoekactie in Onet in Wallonië. In Onet, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5, die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. En naar die man wordt nu gezocht. Philip Heijmans, jij bent ter plaatse. Hoe verloopt die zoektocht?
9: Ja, ik sta aan het voetbalplein waar 2 maanden geleden de auto van de vader is gevonden. Het laatste spoor naar de twee. En nu staan hier allerlei politievoertuigen en politiemensen te paard die net terugkomen van hun zoekactie wat verderop. Op weg naar hier hebben we ook al politiemensen gezien die de berm naast de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken waren. Ook een helikopter wordt hier ingezet. Alles samen zijn hier tientallen politiemensen op zoek naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou. Nadat hier gisteren wellicht het lichaam is gevonden van zijn 5-jarige zoon Timeo. Vanavond vindt de autopsie plaats op dat lichaam om definitieve zekerheid te brengen over de identiteit van de jongen en mogelijk ook over de doodsoorzaak.
8: Op 14 september starten de eerste werken van de nieuwe Ventulus hoogspanningslijn in zo'n 10 West-Vlaamse gemeenten. Die lijn zal dwars door West-Vlaanderen lopen, voor een deel ondergronds en voor een deel bovengronds, over ruim 80 kilometer. En die moet de elektriciteit van windmolenparken op zee aan land brengen. Maar veel mensen in de buurt zijn bang voor de stralingen van het bovengrondse deel en stapten naar de rechter. Maar die rechtszaken stoppen de werken voorlopig niet, zegt hoogspanningsnetbeheerder Elia.
10: We beseffen uiteraard dat er nog verschillende procedures lopen, maar die procedures werken ook niet op schorten. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het belang, het maatschappelijk belang van de energieinfrastructuur van morgen, dat die natuurlijk vandaag gebouwd wordt.
8: De hoogspanningslijn moet normaal gebruikt worden vanaf 2030 of 31. Na supermarktketen Aldi roept nu ook Colruyt courgettes terug, omdat er te veel heptachloor in zit. Heptachloor is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Het gaat om courgettes die verkocht werden van 10 tot 24 augustus. Colruyt heeft ze intussen uit de rekken gehaald. Wie ze gekocht heeft bij Aldi of Colruyt wordt gevraagd om ze niet op te eten en terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. En in Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in een veld in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten verdenken Rusland van die drone-incidenten. Vanmiddag veel wolken en ook enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten en tot zo'n 24 graden vandaag. Morgen begint met lichte regen, in de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden.
11: De tijdloze.
0: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
8: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
9: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 70.

0: feitloos.
1: Hallo, ik ben Jonas en mijn all-time favorite nummer en ja, eigenlijk ook wel echt een goede zomerplaat vind ik, is Dire Straits, Sultans of Swing. Dat is echt zo'n nummer om de ondergaande zon tegemoet te rijden met de auto onderweg naar hopelijk een hele leuke vakantie tijdens de zomer. Raam open, volume ook helemaal open en dan gewoon genieten van die geweldige gitaar. Mark Knopfler en Co. Het klinkt echt alsof dat allemaal gespeeld wordt door één brein. Dat vind ik daar ongelooflijk fantastisch aan. Het klinkt zo goed. Elke keer als ik dat nummer hoor, zet ik het luider. Elke keer.
2: De tijdloze zomer.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Het is 1 uur. Goedemiddag.
3: Er zijn 2 mensen opgepakt die mogelijk gelinkt zijn aan de schietpartijen. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. De politie kon ook wapens en munitie in beslag nemen, zegt politiezone Brussel-Zuid.
4: 2:20 van nacht, dan hebben wij, de politiediensten, een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillis waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen, met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
3: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. De burgemeesters van die gemeente eisen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in Brussel. Dat zeggen ze na overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationaal probleem. Dat zegt burgemeester van Sint-Gillis, Jean Spinet.
5: Ze zeggen altijd dat is een Brusselaars probleem. Dat is niet echt. Dat is hetzelfde probleem in alle grootste steden. En we hebben onderzoekers nodig om de versterking van onze procureur des Konings om zeker te zijn dat de onderzoekzaal goede resultaten geven. Maar ook een aanwezigheid van veiligheidsdienst in onze straat.
3: In Oné, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5, die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Collega Filip Heijmans is ter plaatse.
6: 8 agenten te paard zijn hier net vertrokken voor een nieuwe zoekactie in de omgeving. De parking aan het voetbalveld staat nu vol met auto's van de politie en de civiele bescherming. Die zijn verderop ook de berm van de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken. En eerder deze voormiddag is een politiehelikopter ingezet. Maar ook boswachters en nog andere diensten worden ingezet. Alles samen zou hier een 60-tal mensen aan het zoeken zijn naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou, de man die hier 2 maanden geleden verdwenen is. Daarnet zijn ook de grootmoeder en andere familieleden van Timeo hier aangekomen, maar zij worden voorlopig buiten de zoekactie gehouden.
3: En de film Coward van Lucas Dont is gekozen als Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de geheime liefde tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. De 2 hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Het is nu afwachten of de film ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. Dat weten we in januari. Vanmiddag veel wolken en ook enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten. En we halen tot zo'n 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden.
1: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De Tijdloze Dansant. Zondag op Maanrock.
4: Are you ready to party?

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking. De zomer zit er helaas bijna op. Maar dat wil wel zeggen dat Wilco twee avonden op rij komt spelen in het Openluchttheater in Antwerpen. Dat is natuurlijk een prachtige setting. En Wilco is zo'n band die al jaren bewijst dat goede songs live alleen maar mooier worden. Vanavond spelen ze dus hun eerste concert in het Openluchttheater in Antwerpen. Dit is Jesus Etc. Live van Wilco.
0: De tijdloze.
1: Life and kicking.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoopman!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoopman!
0: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: En, wat wordt het vandaag?
16: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
18: Quesadilla!
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
20: De tijdloze.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
6: Schat ik, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, hekeet. Vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
12: In Onee zou nog een lichaam gevonden zijn. Bij de zoekactie in Onee, in de provincie Nama, is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden. Vermoedelijk is dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt sinds deze voormiddag gezocht. Filip Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat zie jij daar?
13: Ja, ik was net even in de buurt gaan rondrijden en naast de snelweg zag ik verschillende politiemensen staan, behoorlijk veel. Er stond ook een wit scherm opgesteld. De snelweg was daar volledig afgesloten, dus alles wees erop dat ook daar nu een lichaam is gevonden. In principe zou dat dan het lichaam zijn van de vader, Brian Brigou, in dezelfde omgeving van waar gisteren vermoedelijk het lichaam van zijn zoontje Timeo is gevonden. Het is nu wachten op de officiële bevestiging van dat nieuws, maar als al die politieactiviteit daarnaast de snelweg erop wijst dat er inderdaad een lichaam gevonden is, dan is die zoektocht van 2 maanden naar de vader en zijn zoon wellicht afgelopen. En dan is nu vooral de vraag wat er precies met hen gebeurd is.
12: In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Er waren schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. Er werden ook wapens en munitie in beslag genomen, zegt politiezone Zuid.
14: 2:20 van nacht, dan hebben wij de politiediensten een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillis waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
12: De burgemeesters van Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst eisen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in Brussel, want ze noemen het een nationaal probleem. En de film Coward van regisseur Lucas Dont is de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over een verborgen liefde tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. De 2 hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Lucas Dont is vereerd.
15: Ik hoop dat de film een moment van schoonheid en troost kan bieden. Het is een film over de kracht van samenhorigheid in verbrokkelde tijden. En ik kijk er vooral heel erg naar uit om de film aan het Belgische publiek te gaan tonen.
12: Op 21 oktober komt de film bij ons in de zalen. Of hij ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars weten we in januari. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. In het noordwesten krijgen we meer zon en tot zo'n 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag dan buien met kans op onweer en tot 27 graden morgen.
16: De tijdloze.
17: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: Roos.
1: Hallo, ik ben Camille en mijn favoriete zomerplaat is Lola's Team van de Shapeshifters. Ik vind dat super dansbaar en de zomer is voor mij Gentse feesten, dansen, uitgaan.
2: De tijdloze zomer.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: gewoon koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Lotto is op zoek naar billen.
7: Billen?
6: Die op designmeubelen willen zitten.
7: Oh ja.
6: In een dure onderbroek.
7: Oh, ik wil dat.
6: Eventueel met een trampstamp erboven.
7: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
8: C-c-man.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
12: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
13: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles.

0: Koper en toch zo goed als nieuw.
1: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
2: Ja, je hebt ui gezegd.
1: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
3: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
1: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
2: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
1: Maar dat telt toch niet?
3: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
1: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
4: De tijdloze.
5: Een zee van tijdloze muziek.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Lotto is op zoek naar...
0: Een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die een borduur.
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nies had, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Help, het nieuwe schooljaar begint.
15: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
16: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
14: Oh my.
16: Lidl, dat kan tellen.
17: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
12: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
18: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
19: Er zou nog een lichaam gevonden zijn in Onne. Bij de zoekactie in Onne, de provincie Nama, is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden, vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem werd sinds vanmorgen gezocht. Philip Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat is de laatste stand van zaken?
20: Wel, zo net is de procureur van Nama hier aangekomen, samen met de directeur van de gerechtelijke politie en het hoofd van de cel vermiste personen. En ze zijn daarnet ook al gezien op de plaats naast de snelweg, waar ik iets over 1 uur veel politiemensen heb zien staan en waar ook een wit scherm opgesteld stond. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen ze hier zo meteen bevestigen dat er een tweede lichaam is gevonden, wellicht dat van Brian Brigou, de man die 2 maanden geleden hier in de buurt spoorloos verdween samen met zijn zoon van 5. Het lichaam van die zoon is wellicht gisteren al teruggevonden en nu ziet het er dus naar uit dat ook dat van de vader gevonden is. Maar zo meteen wordt dat dus wellicht officieel bevestigd.
19: In het noorden van Gent ligt het verkeer op de E34 en de R40 helemaal stil nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De politie geeft meer uitleg.
21: Bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeek en Zelzaten en Gent is een vliegtuigbom gevonden die eigenlijk nog tot ontploffing zou kunnen komen en daarom is Dovo nu ter plaatse om de ontmanteling te starten en daarvoor is een perimeter nodig momenteel voor 800 meter. Dus dat betekent dat we de E34, de John F. Kennedy-laan, dus de R4 rond Gent moeten stilleggen.
19: De politie hoopt dat de hinder voorbij is voor de avondspits. Werknemers van staalbedrijf ArcelorMittal moeten op vraag van de politie in de gebouwen blijven. De West-Vlaamse gemeenten, waar de nieuwe hoogspanningslijn moet komen, vinden het niet kunnen dat netbeheerder Elia over 3 weken al start met te werken. Veel buurtbewoners zijn bang voor de stralingen van de lijn en stapten naar de rechter. Maar die rechtszaken stoppen de werken dus niet. En Elia neemt daarmee een risico, zegt burgemeester Bartoschi van Ledegem.
22: Die procedures lopen dus verder. En we verwachten in de loop van het najaar toch met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan een uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak zal natuurlijk ook moeten gerespecteerd worden. Dus Elia Media neemt een risico, wat hun keuze is, om hier te starten met werken die nog ter discussie liggen voor rechtscolleges.
19: De Ventilus hoogspanningslijn moet vanaf 2030 elektriciteit van de windparken op zee naar het land brengen. En Oekraïne heeft opnieuw een grote oliefabriek in het zuiden van Rusland getroffen vanuit de lucht. Hoe groot de schade is, is niet helemaal duidelijk. Video's op sociale media tonen een brand. Volgens de lokale overheid zijn 2 mensen omgekomen bij de aanval en er is ook een treinstation beschadigd. Oekraïne heeft de fabriek al vaker aangevallen omdat ze levert aan het Russische leger. Veel wolken en enkele buien in het oosten. In het noordwesten wel zon en tot zo'n 24 graden. Morgen eerst lichte regen, later buien met kans op onweer en tot 27 graden dan.
1: De tijdloze.
6: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor.
1: Zondag op Maanrock.
3: Are you ready to party?

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jan?
5: Ja?
4: Jan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Oh.
6: Dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: allemaal koken.
10: En wat wordt het vandaag?
8: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Quesadilla!
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Vraag aan een Wilco-fan welk nummer live absoluut binnenkomt. En de kans is groot dat deze titel valt. Impossible Germany. Vanavond sta jij misschien wel mee te zingen in het Openluchttheater in Antwerpen. In die prachtige setting. Dit is Impossible Germany, helemaal live, van Wilco.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht
4: je
2: eigenlijk,
4: droomhuis ja. Staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
11: De tijdloze.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
4: Het parket bevestigt dat een tweede lichaam is gevonden in Ouen. Het parket van Namen bevestigt dat het lichaam van een volwassene is gevonden in de gemeente Ouen. Het lichaam lag vlak naast de snelweg tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Wellicht zijn het de lichamen van de vader en zijn zoontje van 5 die 2 maanden geleden daar in de buurt verdwenen. In de buurt was al uitgebreid gezocht, maar zonder resultaat. Of je iets vindt hangt af van veel factoren, zegt Gerry van Look van de zelfvermiste personen.
5: Gisteren is al gezegd dat de vindplaats van het kindje dat een zeer moeilijk toegankelijk terrein was. Het heeft ook te maken met veiligheid. Je gaat je eigen mensen ook niet in een onveilige situatie brengen. Maar een speurhond is geen speurhond menselijke resten. Dus het hangt echt af van het middel dat je inzet op welk moment. En daar heeft het voor grotendeel mee te maken.
4: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de twee gebeurd is. De brand in de Hoge Venen zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik op basis van de eerste bevindingen. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt, maar ook andere hypotheses worden momenteel nog niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan ook nog maanden duren. Bij de brand werd meer dan 3000 hectare natuur vernield. Voor de kust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered door de kustwacht. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberboten. Meer en meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Griekse eilanden te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. De film Coward van Lucas Dont is de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de geheime liefde tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. Dat zou niet de eerste keer zijn voor Dont.
6: Ik ben vooral zeer vereerd om met Coward de Belgische Oscar-inzending te mogen zijn. We weten natuurlijk door met Close in 2023 genomineerd geweest te zijn voor de Oscars, dat een bijzonder competitieve arena is. Ik denk dat we een voordeel hebben doordat we het alles gedaan hebben, dat we weten wat de valkuilen zijn. We gaan zeker alles geven zoals steeds. Dat is de bedoeling, hè?
4: Op 21 oktober komt de film bij ons in de zalen. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e overwinning op een rij is België al zeker van de 8e finales. Veel wolken en enkele buien in het oosten. In het noordwesten is er wel zon en tot zo'n 24 graden vandaag. Morgen eerst lichte regen, later buien met kans op onweer. En we halen dan tot 27 graden.
2: De tijdloze. Tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
5: Yep, go for info naar telenet.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloos.
1: Tom Withoffs hier. Als de kleine mij 's ochtends weer eens veel te vroeg heeft wakker gemaakt, durf ik wel eens uit het raam kijken met een lekker tas koffie. En dan denk ik aan Bill Withers met A Lovely Day. En daarom is dat ook mijn ideale zomerplaat.
0: Yo!
2: De tijdloze zomer.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
2: Oh
0: zegt.
3: Oh, Quadro.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De tijdloze.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kander bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
5: met... Ja, je hebt ui gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
6: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play, een heel plezant spelletje.
5: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
4: Maar nee. Dat telt toch niet?
6: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
9: Het parket van Namen bevestigt dat een tweede lichaam is gevonden. In Onij, in de provincie Namen, is bij een zoekactie vanmiddag het lichaam van een volwassene gevonden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de man die 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje van 5. Het lichaam lag vlak naast de snelweg tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Vanmorgen zijn de grote middelen ingezet om na het kind ook de vader te vinden, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
10: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt. Door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben we echt de zoekactie gericht kunnen starten met dan het resultaat van vandaag dat er een tweede lichaam werd gevonden.
9: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de 2 gebeurd is. De brand in de Hoge Venen zou mogelijk veroorzaakt kunnen zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik na een eerste onderzoek. De mogelijkheid wordt grondig onderzocht, maar ook andere hypotheses worden nog niet uitgesloten. Het onderzoek kan nog maanden duren. Bij de brand werd meer dan 3000 hectare natuur vernield. Het voedselagentschap onderzoekt of er sprake is van historische vervuiling, nu Colruyt en Aldi courgettes terugroepen, omdat er heptachlorine gevonden is. Maar dat bestrijdingsmiddel tegen insecten is al lange tijd verboden, zegt het voedselagentschap.
11: Het gaat eigenlijk om een pesticide of een insecticide die al verboden is sinds 1984 in Europa. Maar we weten wel van deze pesticide dat die zeer persistent is, dus dat die in de bodem kan gaan doordringen. Dus hoogstwaarschijnlijk zijn deze courgettes ook verontreinigd geweest door een historische vervuiling van die pesticiden in onze bodem.
9: In grote hoeveelheden kan heptachloor de lever aantasten en kanker veroorzaken. Wie de courgettes gekocht heeft bij Aldi of Colruyt, wordt gevraagd om ze terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. De E34 en R4 in het noorden van Gent zijn weer vrijgegeven. Het verkeer werd er zo'n 2 uur lang stilgelegd nadat bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeke, Zelzate en Gent een vliegtuigbom werd gevonden. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. En op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers zich geplaatst voor de 8e finales. Ze wonnen ook hun 3e groepswedstrijd. Het werd 3-0 tegen Roemenië. Bondscoach Chris van Snik ziet dat zijn ploeg steeds beter gaat spelen.
12: Ik denk dat we nu ook stelselmatig in een bepaalde flow aan het komen zijn. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, hè, om daarin te geraken. Dat we nu een aantal wedstrijden op rij kunnen winnen, ook met oefenwedstrijden bij. Niet te veel vooruitkijken, altijd goed voorbereiden. En dat is ook een opdracht voor vandaag, hoor. Dus we hebben een goede match gespeeld, absoluut.
9: Vanavond overal brede opklaringen. Vannacht komt er meer bewolking en is er kans op buien. Bij minima rond 16 graden. Morgen eerst lichte regen. In de namiddag kans op buien met onweer. En tot 27 graden dan.
13: De tijdloze. Tijdloze.
8: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Zondag op Maanro.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Lotto is op zoek naar billen.
3: Billen?
2: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
2: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
2: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
4: Sissie.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Een warme zomeravond, een openluchtpodium en een band zoals Wilco. Meer moet dat soms niet zijn. Straks kan jij dat allemaal beleven in het Openluchttheater in Antwerpen. Dit is de perfecte opwarmer. Wilco met California Stars. Helemaal live.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
7: Axel terug naar Amerika. Vanavond nieuw op Play.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze Aldi films en series binge.
10: Hoe praat jij nu?
11: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vinden vrouwen dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
14: De politievakbond reageert op de schietpartijen in Brussel. De vele schietincidenten in Brussel zijn het gevolg van een jarenlang wanbeleid, dat zegt de politievakbond NSPV. De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. Onder meer de burgemeester van Sint-Gillis vraagt om meer agenten. Maar veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, zegt Jury de Haas van NSPV, maar ook van lokale politici.
15: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen, de minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straat. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie. En in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
14: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde zullen binnenkort in het parlement meer uitleg moeten geven over de schietpartijen in Brussel. In Oin, in de provincie Namen, is bij een grote zoekactie vanmiddag het lichaam van een volwassene gevonden. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de man die 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje van 5. Het lichaam lag vlak naast de snelweg tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Het gerecht onderzoekt nu wat er met de 2 gebeurd is. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er zal onder meer ingezet worden op elektrisch laden en extra parkeerplaatsen, zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
16: Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen. Maar waar we ook heel sterk op inzetten is uitbreiding waar mogelijk. Want we zien overal wel de noodzaak naar dat vrachtwagen parkeren. En zo voorzien we wel de komende tussen 5 à 10 jaar 500 à 800 nieuwe plekken voor vrachtwagens.
14: Er wordt ook onderzocht waar er parkings kunnen bijkomen. Canada reageert met $20 miljard aan tegentarieven op de Amerikaanse tarieven op Canadese producten. Eerder had de Amerikaanse president Trump tarieven van 50% aangekondigd op een aantal Canadese goederen. En nu kondigt Canada tarieven aan op Amerikaans staal en aluminium. De tarievenoorlog komt er na het mislukken van de handelsgesprekken tussen de VS en Canada. En in de wielerronde van Spanje heeft Tadej Pogacar de 4e rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze landgenoot Jarno Vidar won de sprint van de achtervolgende groep en werd 2e. In het klassement heeft Pogacar nu al meer dan 3 minuten voorsprong op Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond overal brede opklaringen, vannacht meer bewolking en kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen eerst lichte regen, daarna even droger, maar in de namiddag kans op buien met onweer en tot 27 graden.
13: Dit is de tijdloze.
17: Are you ready to party?
18: Ja, geen vakantie voor DJ 44 dit jaar, want hij moet hier elke dag van de zomer aan de slag.
1: DJ 44 in de mix om jullie gewoon aan het dansen te krijgen. Vanaf 6 uur op de tijdloze elke zomerdag dus. Vandaag met platen van onder andere Jimmy Eat World, Blondie, Devo, maar eerst een beetje New Wave van de geweldige Joy Division. Dit is Transmission.
2: De tijdloze dansant.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Are you ready to party?
6: De tijdloze dansal.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
5: Ja, je hebt ui gezegd.
4: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
5: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
4: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
5: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
4: Maar nee. Dat telt toch niet?
5: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
4: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: We're about ready to have a party.
11: De tijdloze dansant.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
10: Pukkelpop 2026 was een van de veiligste edities ooit. Dat is de conclusie van de stad Hasselt en de politie. Er waren vooral aangiftes van kleine diefstallen en 200 festivalgangers werden betrapt met drugs op zak. Dat zijn er wel iets meer dan vorig jaar, maar er is ook efficiënter gecontroleerd nu, zegt de politie.
11: Wij hebben ook wel op een andere manier gecontroleerd, meer gecontroleerd. Dus eigenlijk is het vrij logisch dat die cijfers iets hoger liggen. Dus ja, eigenlijk zitten we een beetje in dezelfde trend als vorig jaar. Bepaalde vormen van drugsbezit, dus wanneer mensen niet, bijvoorbeeld niet te veel op zak hebben, maar kleine hoeveelheden, dan passen wij het systeem van de onmiddellijke middellijke schikkingen toe. En daar hebben wij toch in totaal op die 200 festivalgangers ongeveer €49.000 mee geïnd.
10: Er waren deze zomer ook minder festivalgangers die medische verzorging nodig hadden. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, wil meer laadpalen voorzien. Vrachtwagens en gewone auto's krijgen gescheiden zones. En voor vrachtwagens komen er 800 extra parkeerplaatsen. En die zijn hard nodig, zegt vrachtwagenchauffeur Douglas Chalmet.
12: Die zijn gewoon een beetje te weinig aangezien dat als we soms ons 3 kwartier willen pakken, lijken ons pauzes. We zijn verplicht van zoveel pauzes te pakken, dat we op een parking denken van we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer. Of dat is als mijn moeite nog kan passeren met de vrachtwagen. Dus ja, dat is wel niet 100% correct.
10: Dieseltanken wordt morgen goedkoper. De prijs daalt met €7,4 per liter. De maximumprijs is dan €2,24. En ook stookolie wordt vanaf morgen wat goedkoper. Canada komt met importtaxen tot 50% op nog eens honderden Amerikaanse producten, onder meer uit de metaal- en de voedingsindustrie. Dat is een reactie op de importtaxen die de Amerikaanse president Trump eerder heeft aangekondigd. Hij wil 50% tax heffen ook op een aantal Canadese goederen. De tarievenoorlog komt er na het mislukken van de handelsgesprekken tussen de VS en Canada. En in de wielerronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de 4e rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze landgenoot Jarno Vidar werd 2e. Hij had het moeilijk op de laatste klim, maar won nog de sprint van de achtervolgende groep.
13: Op Dordino had ik wel echt lastig, maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste 2 puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht. En dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen.
10: In het klassement heeft leider Pogačar nu al meer dan 3 minuten voorsprong. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vannacht meer bewolking en kans op buien en minima rond 16 graden. Morgen krijgen we eerst lichte regen, daarna is het even droger. Maar in de namiddag kans op buien met onweer en tot 27 graden.
14: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Oh, het is weer zover.
4: Alex.
1: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend,
2: altijd voordelig. De tijdloze.
3: De tijdloze.
4: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. We beginnen met nieuws dat pas binnen is. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was vooral bekend als country-zangeres. Eind jaren 70 maakte ze ook haar filmdebuut. Parton won tal van muziekprijzen. Alain de Korte maakte volgens portret.
5: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
6: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende country-carrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
4: En Dolly Parton is 80 geworden. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmeers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt van Wijmeers.
7: Die schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
4: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school kunnen geraken en of hun traject niet veranderd is. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling van De Lijn.
8: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
4: In de wielronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze jonge landgenoot Jarno Vidar uit Welle werd tweede. Hij had het moeilijk om de laatste klim, maar won wel de sprint van de achtervolgers.
9: Op Dordino had ik wel echt lastig. Ik had het heel moeilijk te vinden met mijn ritme. Maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht. En dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen. En ik ben ook heel vereerd dat ik hier tussen mag rijden. Want het is een kinderdroom.
4: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Hallo, ik ben Gwendoline en mijn favoriete zomerplaat zou waarschijnlijk Leila van Derk en de Domino's zijn, omdat ik enkele zomers geleden echt een hete bing ben tegengekomen op dat nummer en dat doet mij er altijd aan denken.
1: De tijdloze zomer.

0: shit, I forgot. How am I supposed to send this shit out?
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Rusland-kenner Jan Baljouw in Ter Zake.
4: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
3: Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, zegt Van Wijmers, maar vraagt tijd.
5: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk, hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis, om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen. Ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt, of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is. Ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
3: In de Hogevenen zijn nog altijd zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle, wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Eerder vandaag zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de VS is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als countryzangeres, maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte met een portret.
6: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
7: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
3: En president Trump heeft gereageerd. Hij heeft het over een groot verlies. En de Amerikaanse vlag zou in het hele land een week lang halfstok hangen. Het weer vanavond, brede opklaringen vannacht. Meer wolken met buien aan de Franse grens bij temperaturen tot 16 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als country-zangeres. Alain de Korte met een impressie.
3: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorhoor. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al. Aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
4: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
2: En president Trump heeft gereageerd. Hij spreekt van een groot verlies. Een Amerikaanse vlag zal in het hele land een week lang half stok hangen. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij dan gesproken heeft. Dat zei Rusland-kenner Jan Baljouw in Ter Zake.
5: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
2: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïens vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de voorbije dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze. Dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt van Wijmers.
6: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
2: Sport in de motocross maken de tweelingbroers Lucas en Sascha Koenen volgend jaar definitief de overstap naar de Amerikaanse competitie. Daardoor zullen ze niet meer uitkomen in het reguliere WK. Lucas Koenen werd vorig jaar vice-wereldkampioen in de hoofdklasse MXGP. Zijn broer Sascha rijdt in de MX2-klasse. Vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens. Temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken. Maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Aan zee 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Verenigde Staten is countryzangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80. Begin jaren 70 scoorde ze haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Dolly Parton acteerde zelf ook. Zo debuteerde ze aan de zijde van onder meer Jane Fonda in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voorschreef en inzong.

0: Dolly Parton was ook een zakenvrouw. Zo had ze haar eigen pretpark Dollywood. Ze was ook bijna 60 jaar lang getrouwd met Carl Dean, die vorig jaar stierf. Er komen veel reacties binnen op het overlijden van Dolly Parton, ook in ons land. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt zij.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Een vrouw van het leven, ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school geraken en of hun traject niet is veranderd. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling.
2: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat die een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: De NMBS gaat in het station van Lokeren een tijdelijke muur van zeecontainers plaatsen. Die moeten het geluid tegenhouden. Na klachten over lawaaioverlast verbood de rechtbank dat dieseltreinen hun motor nog laten draaien in het station voor 7 uur 's morgens en na 7 uur 's avonds. Sindsdien rijden er minder treinen tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. En die muur van containers moet dat probleem verhelpen, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: De oplossing bestaat uit een tijdelijke geluidswerende constructie met containers die eigenlijk op elkaar gestapeld worden, die ook akoestische geluidspanelen zullen bevatten, zodat we ook die opgelegde geluidsnormen respecteren. Dus de constructie met de containers zal eigenlijk komen waar vroeger spoor 5 was in het station van Lokeren. Nu ligt daar geen spoor meer en eigenlijk op die plaats in het station zullen die containers gezet worden.
0: Het weer vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, die ook de Queen of Country werd genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Maar zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
3: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
2: Dolly Parton is 80 jaar geworden. De voorbije dag zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken in enkele uren tijd. Dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van hoofdstad Athene. Op dat eiland is er een grote marinebasis, maar die zou niet in gevaar zijn. Het is in Griekenland al lang droog en ook heet. De voorbije dag was het in Athene tot 40 graden. De hittegolf zou daar nog tot begin volgende week aanhouden. In de Hoge Venen zijn nog zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden, die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Gisteren zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden aan de mazelen. Het gaat om inwoners van de staat Pennsylvania in het noordoosten die niet gevaccineerd waren. Het zijn de eerste sterfgevallen van het jaar. Mazelen is een uiterst besmettelijke en gevaarlijke ziekte en is in 2000 officieel uitgeroeid verklaard. Maar de laatste jaren neemt het aantal besmettingen weer snel toe. In de VS dit jaar al ruim 2700. Dat is het hoogste aantal in 35 jaar. Het blijft minstens 10 graden van 8 en stilaan komen er wolken. Tegen de ochtend kans op regen of onweersbuien van het westen tot het centrum. Daarna meer zon, maar in de namiddag kan het opnieuw gaan regenen. Temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Het is 2:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, ook de Queen of Country genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Barbara Streisand omschrijft haar als een natuurkracht. Ook in eigen land wordt bedroefd gereageerd. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt ze.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Een vrouw van het leven, ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Dolly Parton is 80 jaar geworden. Het afscheid zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De hulpdiensten hebben gisteren namiddag een obus uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen, nadat die eerder op de dag was gevonden. Dat gebeurde in Serrain, in de provincie Luik. Arbeiders hadden de artilleriegranaat toevallig opgegraven bij werken op een plek ver van woningen. Hulpdiensten en de lokale politie kwamen snel ter plaatse om het tuig onschadelijk te maken. Die knal werd in de wijde omgeving gehoord. In Syrië wordt de militie ontbonden van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Dat heeft hun leider aangekondigd in samenspraak met de regering van Syrië. Onderdelen van de Syrische Democratische Strijdkrachten, of kortweg SDF, zullen opgaan in het Syrische leger. De SDF waren opgericht in 2015 op initiatief van de Verenigde Staten, vooral om Islamitische Staat in Syrië te bevechten. Op hun hoogtepunt telden ze ongeveer 100.000 strijders. Bij de val van het regime van dictator Assad hielp SDF ook bij de bevrijding van verschillende steden. De nieuwe regering van Syrië probeert de eenheid in het land te herstellen en daarin is dit ook weer een nieuwe stap. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is gisteren in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldde Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
2: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: Het is minstens 10 graden vannacht en stilaan meer bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen of mogelijk onweer van het westen tot het centrum. Daarna een wisselvallige dag met wel zachte maxima tot